0: jou met blikken om jou. Kut, dan tap ik een oor.
1: Let's go.
0: Het is Stally and the Breadwinners. Rhythm Box. Stop.
1: Hopstoel nog. Middagmorgen, Radio Vrabe.